ik heb niet niet zo leren, maar ik heb eigenlijk de kut me, maar toen er al om ik kom daar, een re, ook als ga ik het doen lukken, daarom ga ik zo om jocht ik zit daar ga. Kun ayaga kata kalita ang yakun ang ya ang yam kaya ga suci kalita pikum ta makut ilai nasun ritah ka